gast zien. Ik dat pakje blauw, het wordt naar Saturn en dan op in zon. Maar de weg is een gal, hij gaat zich daar van heen. Verdriet je aan mijn school, dat wil jij kind zo.